0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Die verband houden met de klimaatverandering. Hoewel AI en de massale digitalisering de manier waarop wetenschappers biodiversiteit volgen veranderen, zorgen grote hiaten in de wereldwijde data ervoor dat slechts een klein percentage van de planten en schimmels is geïdentificeerd.
3: So for hundreds of years we've been using physical specimens to all research and conservation projects around the world. Now we can access those specimens digitally anywhere and make it much faster for people who need that information about identifying species, about identifying where should we protect nature in ways that were not conceivable in the past. So we're now able to speed it up and also improve the conservation and restoration work that is needed in order to safeguard our life on Earth.
2: Professor Alexander Antonelli, directeur wetenschap bij de Royal Botanic Gardens Kew in Londen, spreekt over de groeiende rol van technologie, met name AI, bij het identificeren van planten en schimmelsoorten. De Royal Botanic Group, de RBG, publiceert jaarlijks een rapport over wat er precies op aarde leeft en welke planten en schimmels met uitsterven bedreigd worden. Maar we weten nog steeds heel weinig over het aantal planten en schimmelsoorten. Volgens het RBG-rapport is slechts 18% van de bekende plantensoorten en 0,6% van de bekende schimmelsoorten onderzocht, terwijl meer dan 100.000 plantensoorten en meer dan 2 miljoen schimmelsoorten nog onbekend zijn voor de wetenschap. Wat wetenschappers wel steeds beter kunnen, is de informatie die we al hebben bewaren.
3: We have one of the world's largest and most important collections of plants and fungi, and those are pressed specimens extending over 300 years from all over the world. And we were able now to digitize 7.4 million specimens, and that contributes to the 145 million specimens of plants and fungi digitized globally. So it is a global asset for researchers and conservationists to use.
2: Hoewel de onbekende exemplaren een gevoel van optimisme geven, beschrijft het rapport dit jaar ook dat 29.748 plantensoorten en 411 schimmelsoorten met uitsterven bedreigd worden.
3: We have to face the current situation, and we do know that nature is in a really bad state at the moment. And we've seen drastic declines in biodiversity across the globe and regionally. But I do remain optimistic because I know that with these tools, we can speed up our work in ways that are much more efficiently so that we can allocate resources where they're most needed. AI is helping us to identify what are the species that are in the most acute need of protection, so we can bring them to seed banks, for instance, to our living collections, and make sure that they are protected where they exist. So through nature reserves, for instance, and that's something that would have taken years before. And therefore, I do believe that AI is helping us identify our priorities and make sure that the scarce resources that we do have available for conservation are put where they're most needed.
2: De Royal Botanic Garden stelt dat gedigitaliseerde gegevens en statistische modellen kunnen helpen bij het snelle benoemen van nieuwe soorten en het vaststellen of slecht gedocumenteerde soorten uitgestorven zijn of simpelweg niet zijn ontdekt. Er zijn minder dan 1000 plantensoorten officieel uitgestorven verklaard, hoewel het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt. Volgens het rapport heeft AI-analyse van 8 miljoen gedigitaliseerde herbarium-exemplaren aangetoond dat de wereldwijde bloeitijden de afgelopen eeuw gemiddeld met 2,5 dagen per decennium zijn verschoven, waarbij planten afhankelijk van de regio eerder of later bloeien.
3: I think many people have heard about the impact of climate change on the flowering time of plants. For instance, the cherry blossom in Japan has been tracked for many centuries and has become earlier and earlier every year. What our report shows is research that has analyzed flowering times across many thousands of species all over the world and found that on average, every species has either flowered earlier or later by 2.5 days per decade. So over 100 years, which is this based on, about 25 years earlier or later, with the biggest difference in the tropics. And 2.5 days

0: per decade doesn't perhaps sound like a big deal, but it is.
1: Dergelijke verschuivingen kunnen de relatie tussen planten en bestuivers beïnvloeden.
0: So if you're a bumblebee and you're looking for, you know, a plant to pollinate, you may be in trouble. And also the plant itself, because it needs to be pollinated and produce seeds and viable fruits. So we are concerned about the future of those interactions, which are so vital to the existence of those species in the future.
1: Royal Botanic Garden Kew heeft de digitalisering van 7,4 miljoen herbarium- en fungarium-specimens afgerond en daarmee een online bron gecreëerd voor onderzoekers, beleidsmakers en natuurbeschermers. Volgens het rapport is minder dan 16% van het herbarium-specimens wereldwijd gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt. En bestaat er nog steeds een hiaat in kennis die vooral acuut is op het zuidelijk werelddeel. Dit was een bijdrage van Pekky Kiakoumoulos en Reuters voor SBS Nieuws. In het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
2: SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
1: Het vroege succes van de Socceroos op het WK voetbal heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de succesverhalen van het multiculturele Australië. Van vluchtelingenkampen en bescheiden migrantenachtergronden tot het grootste podium in de sport. Dit is het verhaal van drie spelers van de Australische selectie.
2: Dit is SBS Dutch.
1: Ze zeggen dat iedereen een verhaal heeft en voor velen in Australië komt dat verhaal overeen met het verhaal van Socceroos-verdediger Milos Dejanek, die eerder dit jaar met de collega's van SBS Portugees sprak.
3: During the war in 95 we fled to Serbia. I was only 18 months old when we fled. We went first to Belgrade, then went to a town called Aranjelovac. And yeah, we stayed there for a while. Not the easiest of lives. Obviously very, very difficult. Having to leave everything behind in Croatia.
1: 5 jaar later, in 2000, kwam de redding voor de familie Dejanek. Dankzij het initiatief van hun vader. In de vorm van een land aan de andere kant van de wereld.
3: And through some people, he had the opportunity through Red Cross to get us over to Australia to, I guess, as refugees search for a better life. And that happened. Happened after the Olympics in 2000. We ended up going to Australia. First we landed in Kempsey in Sydney, and then we went to Liverpool. And yeah, that's where the journey started. You know, obviously we lost everything once, moved, left everything behind, moved again to Australia with absolutely nothing. And I'm glad in a way that it happened that way, because that kind of gave me a little bit of strength, I guess, and resilience in terms of being that person I am today.
1: Dejanek, die nu Australië vertegenwoordigt op het WK, behoort nu tot de nieuwste generatie van een lange reeks Europese migranten en hun kinderen die een grote invloed hebben gehad op het Australische voetbal. Maar het verhaal van de Socceroos weerspiegelt voortdurend het veranderende verhaal van Australië. En ook mensen met andere migratieachtergronden spelen tegenwoordig een prominente rol. De openingswedstrijd van de Socceroos tegen Turkije op het WK heeft de invloed van Afrikaanse migranten op het Australische voetbal duidelijk laten zien.
4: Here's Nestori, great first touch. Nestori, and good now! Oh my word! It's a Nestori moment in Vancouver!
1: Nestori Irankunda's sensationele doelpunt uit een counter, zoals zojuist beschreven door SBS-commentator David Beshear, zette Australië op weg naar de overwinning. Irankunda is één van de 8 spelers van de Socceroos selectie voor dit WK die in het buitenland zijn geboren. En één van de 3 die zijn geboren in Afrikaanse vluchtelingenkampen. Een andere speler uit deze groep is Ewer Mabil. Geboren uit Zuid-Soedanese ouders in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia, verhuisde hij op 10-jarige leeftijd naar Australië. Nu hij zijn land vertegenwoordigt op zijn tweede WK, zegt hij dat zijn spel voor de Socceroos een weerspiegeling is van de dankbaarheid die hij en velen in zijn situatie voelen tegenover Australië.
5: It's coincidence again. That is Refugee Week in the World Cup, you know, and also at the same time you have many refugees in the team. And at the same time, like when I reflect back, I'm like, you know, we all belong to this world together. So we all just gotta thank Australia and do our very best for the country that has taken in so many refugees over the years and has done that for a long time.
1: Volgens Mabil moet zijn verhaal mensen die zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden als hij ooit ook verkeerde, inspireren om nooit de hoop op te geven.
5: You know, I have a story of there was war in my country, so my parents flee my country, and then Australia took us in through a humanitarian visa. You know, so that's how I was able to go to Australia, and many others have their way of going to Australia and their reasons. So, you know, for me, it's a refugee week, and it's a week that, you know, I would like to say to anybody that is misplaced all over the world that, you know, we are with you, and we are in a world stage right now, in a big tournament, and just to tell you everything is possible, so keep going.
1: Het verhaal gaat verder. Toen bondscoach Tony Popovic Irakunda na een uur spelen tegen Turkije wisselde, voelde dat bijna als een symbolische overdracht van het stokje. Zijn vervanger was de 25-jarige vleugelspeler van Melbourne City, Nishan Velupalai. De zoon van een Maleisische vader van Sri Lankaans-Tamilse afkomst en een Anglo-Indiaanse moeder. Hij is de eerste Tamil ooit die voor welk land dan ook op een WK heeft gespeeld. Hij zegt daar trots op te zijn en tegelijkertijd graag iets terug te willen doen voor zijn familie vanwege alle offers die zij voor hem hebben gebracht. Net zoals bij zoveel migranten en vluchtelingenfamilies het geval is.
6: I guess it's showcases, I guess, you know, the cultures we got in this Australia squad and

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: En boeiende podcasts die wachten om ontdekt te worden. Download de SBS Audio app of ga naar sbs.com.au/audio.
3: Welkom terug bij SBS Dutch. Straks een nieuwe miniles Nederlands. Maar eerst gaan we verder met nieuws uit Nederland. Want we hebben weer enkele grote nieuwsverhalen uit de uitzendingen van het NOS 8 uur journaal van deze week voor u op een rijtje gezet. Begin deze week werd bekend dat kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is overleden. Hij werd 83 jaar oud. Schippers is onder meer bekend als stemacteur voor het personage Ernie van het bekende duo Bert en Ernie in Sesamstraat.
4: Ik weet het. Ik speel op mijn buggel. Dat helpt ook de deur om in slaap te vallen. Yeah.
5: Eigenlijk leek Ernie erg op hemzelf, zei hij vaak. Iemand die wil spelen en ontregelen. Dat doet Schippers als kunstenaar en vanaf de jaren 70 als programmamaker bij de VPRO. Ophef blijft niet uit. Of het nou over de eerste naakte vrouw op tv gaat, of over een spruitje schoonmakende Juliana.
6: Ja, u zult wel denken, wat zit onze vorstin nu te doen?
5: De Fred Haché-show, Barend Servet, chef van Oekels Discohoek, even legendarisch als absurd. Zelf blijft hij in die programma's lang op de achtergrond, tot hij het personage Jacques Plafond introduceert.
7: Jacques Plafond, smeer hem!
5: Dit typetje keert later terug op de radio.
8: Jannes Bode, goedemiddag.
9: Ah, goedemiddag met Jacques Plafond.
8: A2, Den Bosch richting Maastricht.
9: Nou, niet zo van wal steken.
5: Als kunstenaar gaat het bij Wim T. Schippers meer om het idee dan om de uitvoering. Zoals bij de pindakaasvloer of het toneelstuk Going to the Dogs met alleen maar honden op het toneel. Maar niet iedereen kan het waarderen. Kamerleden vragen zich af of kunstsubsidie hier wel voor bedoeld is. Hij presenteert jarenlang de wetenschapsquiz bij de VPRO. Als die ophoudt, stopt ook zijn werk bij die omroep. Maar wat altijd doorging, was een stem geven aan die kleine pestkop.
4: Als ik op mijn bugel en drums ga spelen, maak ik dan mijn beste vriend Bert wakker? Natuurlijk niet, want hij is al wakker!
5: Van de nood een deugd maken, daar draaide het om bij Wim T. Schippers. Om zo het zinloze leven zin te geven, tot aan de onvermijdelijke dood.
3: Zondag wordt het Nationaal Monument voor de Molukkers onthuld in Rotterdam. Premier Rob Jetten zal daarbij een toespraak houden en daarom is de verwachting dat hij de lang verwachte excuses gaat aanbieden voor de behandeling van die eerste generatie Molukkers die precies 75 jaar geleden naar Nederland werden gehaald.
10: Hier op de Lloydkade in Rotterdam wordt zondag het monument onthuld. Zo gaat dat eruit zien. De organisatie hoorde pas vanmorgen dat Jetten erbij is.
11: Ja, het moest wel even landen.
12: Het zal niet zomaar zijn, toch?
11: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het wel een bijzonder moment kan zijn.
10: De kade is een logische plek voor het monument. Want hier in Rotterdam kwamen Molukse kneelmilitairen en hun gezinnen 75 jaar geleden in Nederland aan. Ze werden ontslagen, kregen geen pensioen en werden onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Zoals in het voormalige Duitse concentratiekamp Westerbork. De opvang zou voor een half jaar zijn, maar de meesten zagen hun geboorteland nooit meer terug. En dus willen ze erkenning.
11: Eigenlijk toch wel de fouten die zijn begaan door de Nederlandse regering. En uiteindelijk ook wel voor de leed die mijn opa en oma zijn ondergaan.
10: De Tweede Kamer wil dat ook. Morgen wordt een motie aangenomen door een grote meerderheid. Die vraagt om onderzoek en eerherstel voor deze groep.
13: Vrijwel elke partij staat eronder of stem morgen voor. En ik denk dat dat ook laat zien dat ook de Kamer aanvoelt dat het de tijd is.
10: Maar eerst zijn de ogen op Rotterdam gericht. En wat Jette daar precies gaat zeggen.
11: Een heel bijzonder moment. Dus ben benieuwd naar aankomende zondag.
14: Naar Eva Wiesing in Den Haag. Eva, de organisatie weet dus nog niet wat Jette zondag gaat zeggen. Hoe groot is de kans dat hij excuses maakt?
15: Nou, die kans is heel erg groot, want als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst,

0: Dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte kwam daar als allereerste mee. En wat de Nederlandse staat kan doen om recht te doen aan de ellende die deze groep Molukkers is aangedaan, daar wordt al jaren over gepraat. En achtereenvolgende kabinetten die komen daar maar niet uit. Dat ze nu wel willen doorpakken waarschijnlijk is omdat de tijd eenmaal rijp is. Want inmiddels zijn heel veel van de mensen die toen aankwamen overleden. En het zijn er steeds meer natuurlijk. Dus ja, je moet nu wat doen. Het is bovendien ook nog een bijzonder jaar, omdat het dus 75 jaar geleden is dat die eerste knilmilitairen aankwamen. Dit is het moment.
1: Heeft u uw kinderjaren doorgebracht in Nederland? Nou, dan is de kans groot dat u de tekeningen van Fiep Westendorp kent. Zij maakte onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Floddertje. Deze zomer zijn 150 van haar originele illustraties te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.
2: Ze gaan van generatie op generatie, staan op koektrommels en sokken. En nu hangen ze in het Rijksmuseum. De tekeningen van Fiep Westendorp.
3: Ik vind wel dat ze hier even thuis hoort.
4: Waarom?
3: Nou, omdat zij kunst maakt.
2: Joya Smit werkte jarenlang samen met Fiep Westendorp, die in 2004 overleed.
3: Ja, ze lijkt op haar tekeningen. Als je naar Fiep kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk altijd zichzelf tekende. Floddertje met dat gekke haar. En de stampertjes, dat waren was het haar van haar vader. Ja, Fiep kon echt zo zitten in haar stoel. Zo, en dat is echt Floddertje.
2: De bekendste zijn ongetwijfeld deze buurkinderen. Getekend als silhouetten, zodat ze goed zouden opvallen in de krant.
3: Mooi zwart, donker en groots van vorm. En daar heeft ze zich in vastgebeten. Daar heeft ze ook wel vaak spijt van gehad.
4: Hoezo?
3: Nou, omdat het heel erg heel moeilijk was om bijvoorbeeld... Jip had een jasje aan met wat zwart was. En daar moest dan een zwarte arm over zijn buikje. En dat ging dan niet.
2: De eenvoud is de kracht van de tekeningen. Geen perspectief, geen schaduwen, met weinig veel vertellen. Westendorp is voor jonge ontwerpers dan ook nog steeds een voorbeeld.
5: Ja, ik laat me heel vaak door haar inspireren. Dus soms dan weet ik gewoon even niet hoe ik iets op papier moet zetten. En dan kijk ik even door dat boek van hoe deed zij dat nou eigenlijk. Dus ze tekent hier die stipjes en daardoor krijg je het idee van, oh, die jongetjes rennen over straat. Nou, daar leer ik dan van, oké, je moet eigenlijk op de vloer moet er iets gebeuren. En als je dan een figuur erboven laat hangen, krijg je toch de suggestie dat je aan het rennen bent.
2: In het Rijksmuseum weten ze het dan ook zeker. De originele tekeningen die horen tussen de grote kunstenaars.
6: Fiep Westendorp is gewoon echt een icoon van de 20e eeuwse beeldcultuur in Nederland. Past er helemaal bij. Ik heb er geen moment zelf over getwijfeld.
3: Het archief is bijna 10.000 tekeningen. Daar hangt hier natuurlijk maar een selectie van. We kunnen nog jaren doorgaan met het maken van mooie tentoonstellingen.
2: Vanaf vrijdag te zien dus in het museum. Die tekeningen die we allemaal zo goed kennen.
1: Nou, gaat u deze Europese zomer naar Nederland, dan is een bezoek aan het Rijksmuseum zeker de moeite waard, zo te horen. Tot zover dit overzicht. We danken het NOS 8 uur journaal voor de fragmenten.

0: rem. Mijn rem werkt niet goed. My brake doesn't work well. Mijn rem werkt niet goed. To pump up. Oppompen. Ik pomp mijn band op met mijn fietspomp. I pump up my tire with my bike pump. Ik pomp mijn band op met mijn fietspomp. Then we have a workshop in the bike place. So, de fietsenmaker werkt in een kleine werkplaats in de fietsenzaak. The bike mechanic works in a small workshop in the bike shop. De fietsenmaker werkt in een kleine werkplaats in de fietsenzaak. You can also say de fietswinkel, of course. So often we use zaak for a physical, small, workshoppy place and winkel for a general store. But in this case, you can use both fietsenzaak or fietsenwinkel. To repair your tire yourself or to stick a little piece onto your flat tire, you can say plakken. Ik plak mijn band zelf. I fix my tire myself. Ik plak mijn band zelf. To work again, you can say werkt weer or is weer in orde, like it's in order. Nu is mijn fiets weer in orde. Nu werkt mijn fiets weer. Now my bike is working again. Nu is mijn fiets weer in orde. Last not but least, let's talk a very, very Dutch thing. So whilst we go to the fietsenwinkel to repair our bikes, given that a platte band is very common, most Dutchies can and will repair their tires themselves because it's cheaper. So what we have is een fietsreparatieset. So this is a little can with all the repair tools you need to fix your own tire. Ik heb een blikje waar ik al mijn reparatiespullen heb voor mijn fiets. I have a little can where I have all my tools I need to repair my bike. Ik heb een blikje met alle reparatiespullen voor mijn fiets. Hopefully you've learned some new words about fietsen and the fietsenmaker. Enjoy, and hopefully you never really have to go to a fietsenmaker yourself. Good luck on your bike and see you next time. Doei!
1: Alle woorden en zinnen uit deze les zijn natuurlijk terug te lezen op onze website sbs.com.au/Dutch. We zijn zo bij u terug met Nederlandse migrantenverhalen.
2: Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook.
1: De tentoonstelling From the Lowlands to the Rangers gaat over Nederlandse migranten in de Yarra Rangers in Victoria. 30 families deelden hiervoor hun persoonlijke verhaal over hun migratie naar Australië. Wij spraken eerder al met Anne en Jerry van Horik, die een belangrijke rol speelden bij de totstandkoming van dit mooie project. En daarbij zijn ook hun eigen verhalen terug te lezen op die tentoonstelling.
3: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
4: Jerry en Anne, what is your connection with the Netherlands?
5: Well, my family came to Australia in 1956 and

0: Download vandaag nog de SBS Audio-app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. Het helpen van een goed doel dat je na aan het hart ligt kan veel voldoening geven. Maar hoe weet je of een inzamelingsactie legitiem is? En hoe zet je zelf een fondsenwerving op? Er volgt nu een aflevering van de SBS-serie Australia Explained, waarin we duiken in de Australische regels rondom fondsenwerving. Of je nu wilt doneren aan een goed doel of zelf geld wil inzamelen.
1: SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
0: De wetgeving rondom fondsenwerving in Australië kan ingewikkeld zijn. Dat komt doordat elke staat en elk territorium zijn eigen regels heeft. Fondsenwervers kunnen daarnaast ook te maken krijgen met vergunningen van lokale overheden en andere wetgeving, zoals de Australische consumentenwetgeving en privacywetten. De Australische toezichthouder voor goede doelen, de Australian Charities and Not-for-Profit Commission, de ACNC, ziet erop toe dat geregistreerde goede doelen legitiem opereren en voldoen aan hun verplichtingen. Deze commissie houdt echter geen direct toezicht op de manier waarop fondsenwerving wordt uitgevoerd. Dat is de verantwoordelijkheid van elke staat of elk territorium afzonderlijk. ACNC-commissaris Sue Woodward legt uit.
2: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organisation would have to follow. And these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
0: Hoewel registratie bij de ACNC vrijwillig is, betekent opname in het register dat een organisatie is beoordeeld als non-profit en voldoet aan normen voor goed bestuur. Volgens commissaris Woodward is het eenvoudig om de referenties van een geregistreerd goed doel te controleren.
2: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
0: Niet alle geregistreerde liefdadigheidsinstellingen kunnen belastingaftrekbare ontvangstbewijzen voor donaties uitgeven. Advocaat Amy Williams van de not-for-profit lawdienst van Justice Connect legt uit.
3: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
0: Als je bezorgd bent over de manier waarop een goed doel geld inzamelt, kun je dit melden bij de toezichthouder van jouw staat of territorium. De ACNC kan ook ingrijpen bij bepaalde problemen, bijvoorbeeld wanneer een goed doel geen volledige verantwoording aflegt over ingezameld geld. Alle klachten die de ACNC ontvangt worden onderzocht, al krijg je doorgaans alleen een bevestiging van ontvangst en geen verdere updates. Commissaris Woodward legt verder uit.
2: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
0: Als je vermoedt dat er sprake is van fondsenwervingsfraude, doneer dan niet en meld dit bij je lokale toezichthouder of bij de nationale dienst Scamwatch via scamwatch.gov.au. Wanneer je online geld doneert, is het belangrijk te controleren of je op een officiële website bent. Neem geen overhaaste beslissingen, klik niet op verdachte links en controleer de achtergrond van de inzamelingsactie. Maar wat nou als een fondsenwerver je persoonlijk benadert? Peter Hills-Jones is de CEO van de Public Fundraising Regulatory Association, een brancheorganisatie voor goede doelen en fondsenwervingsbureaus die in Australië face-to-face fondsenwervingen uitvoeren. Hij noemt enkele waarschuwingssignalen voor fraude bij persoonlijke fondsenwerving.
4: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website or the charity to verify and then you can donate at a future time.
0: En wat als je zelf geld wilt inzamelen voor een goed doel? Amy Williams van Justice Connect adviseert om altijd bij de toezichthouder van je staat of territorium na te gaan of je een vergunning nodig hebt en aan welke regels je moet voldoen. Particuliere inzamelingsacties, voegt ze eraan toe, vallen doorgaans niet onder de fondsenwervingswetgeving.
4: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: Er zijn drie hoofdvormen van persoonlijke fondsenwerving: straatwervers, huis-in-huis-collectanten en fondsenwervers in winkelcentra. Je mag daarbij bepaalde gedragsnormen verwachten. Hills-Jones geeft hiervan enkele voorbeelden.
3: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
0: Als je een online crowdfundingscampagne start, is de kans groot dat je inzamelingsactie wel onder de regelgeving valt. Williams wijst op twee belangrijke aandachtspunten. Ten eerste kunnen online inzamelingsacties onder verschillende fondsenwervingswetten vallen. En ten tweede moet duidelijk worden vermeld waar het ingezamelde geld naartoe gaat. Met andere woorden, wat het exacte doel is van de inzamelingsactie. Zo voorkom je dat donateurs worden misleid.
3: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory. And that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
0: Dit was een aflevering van de SBS-serie Australia Explained, verzorgd door Zoe Tomaidu, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.

Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn zoals altijd terug te luisteren. Dat kan op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. U kunt deze gratis downloaden in de App Store of in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Altijd leuk als u ons volgt. U kunt ons vinden onder de naam SBS Dutch. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. U kunt het journaal ook altijd terugkijken op SBS On Demand. Zondagochtend om 3:00 Australische Oostkusttijd speelt Nederland tegen Zweden, hun tweede groepswedstrijd. Die wedstrijd en alle andere WK-wedstrijden zijn live en gratis te volgen bij SBS, op tv of via SBS On Demand. Wij sluiten dit uur Nederlandstalige radio af met het liedje Dark Before Dawn van Son Mieux. Ik wens u een heel goed weekend. Hup Holland, hup. En graag tot woensdag.